met Mon Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Heerjevrouw by 664-8337. Dien Jaak Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees een oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: FM Oatsworn, 103.6 FM Stereo.
1: En Carpe Diem span in Kinneland nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 namiddag. Kom luister na die gewyde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerkkoor, NG Kerk Praise and Worship, PPK Jeugd Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondag School, Redlands Community Church, Solo Sangli, Moslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slechts R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inlichting, kontak paaste Melanie Eisley by 073-570-4578 of Jaken James Scholes by 071-868-6128.
0: Eden FM Oatsworn, 103.6 FM Studio.

0: Ja, familie, ingeschakeld op Eden FM, East Stem in die Paradijs. Dat was die program geweest, Power of Praise. Elke zondagochtend tussen 6 en 7, samen met mij, Danny B. En familie, moet niet vergeet nie, wees altijd ingeschakeld op Eden FM, East Stem in die Paradijs. Allangs die kus bij 93.8, Karoo nog 3.6, Kanaland 97.8, Nuisnaplet bij 99.7, Hesekwa bij 87.8, Uniondale bij 98.1. Dan kan jullie ook gaan naar onze webteise toe, dis www.edenfm.co.za of my.edenfm.co.za. En dan is het ook die WhatsApp wat jullie vir ons kan stuur by 060-505-2693. En dan kan jullie ons volg op Facebook, TikTok, Instagram en ook X. Ja, familie, baie dankie dat jullie ingeskakeld was saam met my en dat jullie nog steeds ingeskakeld gaan bly wanneer die naas die Anglikaanse kerk wat vir ons hulle diens gaan het en net daarna is het Kingdom Time wat gaan plaasvind en familie, dit is niemand anders as Apostel Fries en Pastor Tia. En die thema vanochtend van hulle is klaar voorbereide weer. En die Heere is vir ons getrouw. Ja, familie, kom ons gaan naar die een WhatsApp toe. Dan kan ons die ene keer sê, more sterkte Jason. Ek weet nog nie van wie dit is, maar daar een sê vir Jason, sterkte. En dan die ene keer sê, goeiemorgen, brother Danny B. Geseend, ek geniet u program terdee. Sister Kei uit Buffels Jag. Ja, familie, dit is al wat ek voor tyd gehad het en die Heere sien vir u. Die ene kan die collega Jason en dan ook aan allemaal wat nie weet wat te kan toe nie. Somtijds dan verstaan die mens nie wat aangaan nie, maar die Heere is altyd met ons. Hy is altyd met ons, al woedie storms. Sal ons moet aanhou. Mag jylle geseende dag het, mag jylle geseende week het, en mag jylle een geseende tydperk het, en daar is nog so baie vir ons, wat ons moet doen. Die Heere seën vir u. Baie dankie vir die stasiebestuurder, en dan ook almal wat my hierdie geleentheid bied, om die vir jylle elke sondag tussen 6 en 7 te kan doen. Die Heere seën vir u. Salom.
1: Dames en heren, hier om vir ons te sing, hou net aan. Joshua Jansen.

0: Ja, luisteraars vanmôre. The Kingdom Time met u deel aangaande wat God klaar vir ek en u voorberei het. Weet, baie kere dan wonder een mens en al wat een mens moes geweet het, is dat God het klaar een weg voorberei. En u weet, Kingdom Time wil vanochtend met u deel oor die wee wat God vir ons klaar voorberei het. Jy sien, daar is wee wat een padkaart ons nie kan aanwys nie. En jy weet, daar is wee wat een GPS, ne, die GPS nie vir ons sal kan aandui nie.
1: Ja, GPS staan vir globale positioneringsstelsel.
0: So, dierbare, vanochtend kyk Kingdom Time na die wee wat klaar voorberei is. En as een mens het nie weet nie, dan kan een mens dalk een weg mis. Nou kom ons deel vanmorgen met mekaar aangaande die wee wat klaar vir ek in die voorberei is. Dierbare, die Ou Testament sê God, hy gaan een weg maak, ne? Hy sê, ek maak een weg.
1: In Jesaja 42 vers 16.
0: Ek gaan een weg maak in die Oud Testament. Maar in die Nieuwe Testament kom Jesus en hy sê, ek is die weg. Ek is die weg. So daar is die weg

is almachtig. Hij leert de fundamenten van de aarde. Hij is machtig. Hij bepaalt de grenzen daarvan en spant de meersnoeren op precieze plekken. Hij heeft die zeer afgesleept toen het begon uit te worden. In zijn perken gesteld en van haar gezet tot hiertoe en niet verder niet.

0: Sincedwa ile mithandazo ingathi sivuka sime nje engaveli kuthi evela kubazali baphulaphule. Ukhe wathi omnye utata umntana nobenxilile esethaveni ubanjwa intambo yomthandazo. Omnye aphuncuke entweni ibiza kumehlela ngenxa yento iba ubanjwe ngumthandazo kanina ekhaya. Uthi mama unyana khe xa seKapa athi khawubheke eKapa Thixo olungileyo uyojonga abantwana bethu balapho. Yile mithandazo sinje nje yile mithandazo. Kodwa ke bandiye kumphulaphula.
1: Molo si Julia.
0: Molo mama.
1: Ekwepethana goed me go.
0: Baya goed dankie.
1: Si Julia kwernitse sterkste vir Jason Stanley.
0: Mam.
1: Meneer Jan van sy pa.
0: Mam.
1: Baie sterkte ook aan my niggie Anna Marie. Van vlakte plas. Ons sê vir haar zie, meneer Jengan van haar. Baie sterkte vir al die familie. Ons wil het samen met julle. Vir al my Eden maaikies, vir jou familie, my familie, vir Amalse familie. Een mooie en een lieve dag. Baie, baie liefde julle. En Auntie Poppy.
0: Baie dankie, Auntie Poppy. Enkosi kakhulu andipopi. Mandithathe lithuba ke mna ke lothi kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo benihleli imphulaphuleni kuzo kaje kumntana uthule ngegama zikhalumbizana uGeorge uBtsolo Bendonga. Ndiyanithanda baphulaphula nasibona kwixesha elizayo ngexesha elifanayo kule veke ezayo. Love you all. Ciao ciao. Woza,

0: Ukuthengiswa kwe-Orange Square Sale okukhulu kakhulu kwaBucco kufikile. Jabulela ukonga okukhulu kwezinto zokwakha njenge 2050 liter Eco Water Tank ngo 1999 kuphela. I-Wood Grain Garage Door ngo 1599 kanye ne-Ryobi 230mm 2000 watt angle grinder ngo 999 kuphela. Wonga u 400 rand. Tenga kakhulu eBucco nge-Orange Square Sale. Isebenza kuze kube u 14 June 2026. Qala ngeBucco.
1: BucCo.
2: Join the Boxer Rewards Club to enjoy benefits and more. Get exclusive offers, free deals, airtime, and so much more. Collect your B rewards. Every B reward equals 1 rand. Sign up today at Boxer for the only rewards card you need.
3: Middag, middag, sê Mr. Roger Jacobs, vir Mona aangeskakel al die pad uit Duisende uit heen. Jy begin jou program so lieflik. Ek wil net van die geleentheid gebruik maak om ons seun en Aunt Lies all the way van Concordia, hulle by kom keer en hom lief vandag. Hey, my mense, hulle trap my harte uit, jy, om toe hulle intrek, Mr. Roger. Ek wil net vir hulle sê, hulle moet hierdie program van u baie geniet vandag. Rita en Gerrit en Frank, ons allemaal geniet het met liefde van Ramona uit Duisna.
4: Dankie Ramona, Beryl Kins, een kleindochter, Kelsey Kins, raak 16 vandag. Jou oma sê, veel geluk Kelsey. And then birthday wishes to Rosemary Sauer en Jolene Reuters en Jaden, ons vriend Jaden Grootboom, hy sê groete van die ma en ma Sarah, Christian en Louis Liemenberg. Julle is absoluut gegroet vandag. Dankie dat julle luister. Ek waardeer dit baie.
5: I've been missing you for so many days.
4: And also to the Park Dean ladies, Fatima, Leonie, Katja, Salome, Naomi, and Liesel. Greeting all of you.

0: Good afternoon, enjoying your music every Sunday. Thanks so much. From Sandra, all the way from Park Dean.
1: I yearn to love you, even though I know it's wrong.
2: Auntie Monica is unhaak en ingeskakel om te luister na die sonde goudse prachtige liedjes. En dan groet dit ook sommer van A tot Z al die prachtige luisteraars en al die prachtige maatjes van Auntie Monica.

0: Roger, mijn auntie Gwen, 30 ans, heeft gisteren, de 26 september, een volle 70 jaar geworden. Baie geluk met haar verjaarsdag en Gods rijkste zin in oranje leven. Ons als een familie het lekker samengekeer daar bij haar. Zij wil allemaal daar heen, haar sisters, haar broers en al haar familie en geliefdes was daar. Een groot brak om haar speciale dag samen te vieren. Aan God al die eer. Zal je alsjeblieft die song spelen? Because of you, van Peaches and Herbs. Zal je dat alsjeblieft kan spelen? Als het moeilijk is, bij dankie.
1: Dankie, Cheryl Roelse.

Lokal is lekker. Vir al in die 70's het muziek gefloreer in Suid-Afrika. Mense soos die Rockets, Walter Brown, Neville Nash, Zane Adam en Pacific Express, die Invaders, en almal wat ek nou genoem het, gaan vanmiddag op Sondag Goud sing. Die eerste een is die Rockets, She Wears My Ring, vir Carol van Borgets. Darling, I Love You, van Walter Brown, vir Christa Arendse, wat nog aansterk na haar siekte. Neville Nash, Love Me Now, vir Magdalena Botha van Boplaas, Diep Kloof, wat aan haar verloofde Dean Depree die lied sing. Die Invaders, The Last Dance, vir Naomi Baikies van Oudtshoorn. Oma en sê, dankie vir die toegewijde mentors van Blanco se tieneraksie, Elsen F. Williams, Hilary Appels, Maxine Skeepers, Des Woodin, Fonny, Shanley, dankie. To love and to cherish.

Goedemorgen, Roger. Welkom in mijn huis. Roger, ik wil niet zeggen, mijn enige sympathie samen met Jason, die ingaan van zijn pa. Ook van mijn nichtje op Vlakteplaats Anna. Marie, ons noemer samen zie. En dan voor Ursula Lau en Zwiegelaarstraat aan alle Zwiegelaarstraaters. Bij je sterkte, haar ziens en haar familie. En al mijn ieder mens, jouw familie, mijn familie, allemaal zijn familie, een mooie en een lieflijke dag. Lieve jullie, jullie eie antipopie.

Alegrinas. Shine on silver line. Spesiaal vir Corrie van Heerden en Letitia Jacobs wat albei verjaar het. Kom van Sarah Matilda Johnson. Shine on silvery light. Dankie, Elle Kuluyev.

was vir twee mooi liedere, het was Zayn Adam, The Impossible Dream, en Cordia en Rudy, Groen Koringlande, Die Keerspel. Busy Sledge, When a Man Loves a Woman, net soos om Baba, vir Sister Essie liefhet. Baie dankie, Sister Essie. En Liesel Aylward, September Morn, van Neil Diamond.

0: Goeiemiddag, meneer Roger. Hoop dit gaan baie goed met almal. Sal meneer asseblief vir my Penny Lover van Lionel Richie speel. Kom van Christina de Kwakker. Mooie dag vir almal.
1: Geniet het, Christina.

0: enig en meer gevoel aan my familie, vooral my pa en sisters, wat gisteraand hul sister aan die dood afgestaan het, Florentia Magas.
1: Dankie Elizabeth Barnett, Manhattans, Forever by Your Side, die 1983 treffer.

0: I send love to Tavares.
1: Hartelijke goeiemiddag, hartelijke goeiemiddag, Roger. Ja, nee wat, ik is ook aan het geskakel op pad huis toe. Ja, nee, geniet die lekkere program. Ik wil ook daar voor mijn Drinkjes familie, Bush familie, daar in George, allemaal laat het goed gaan daar kan. Dank je, Roger. And when we're
0: safe in each other. Dank je, meneer Bush. Sing lekker samen.

0: Pik, wie wat moet het doen als je sterfgevallen in je familie?
1: Yo, Johnny, nou vraag je meer vraag. Wat is je eerste stap indien een geliefde in je huis afsterft?
0: Je belt eerst de ambulance en de politie en dan Elijah begrafenisdiensten. Hulle het een verscheidenheid begrafenispakketten om van te kies volgens die cliënt se behoefte. En is een geregistreerde maatschappij ten volle toegerust indien die brede gemeenskap voor die afgelopen 16 jaar.
1: Nou, Johnny, sê vir my, waar is Elijah begrafenisdienste se kantore? Ek wil ook meer uitvind in verband met hulle dienste en hulle begrafenispakketten.
0: Pik, hulle kantore is hier in George, in die multicentrum gebouw, na by die Texerens, in Meetstraat, kamer nommer 32. En in Oudtshoorn is hulle op die hoek van Adderley en Kerkstraat.
2: Elijah begrafenisdienste, 24 uur, 7 dae week beskikbaar om u by te staan, in tyd wanneer u dit die nodigste het. Ons doen ook begrafenispolisse, verassings en grafstene. Die dae van sukkel met begrafenisreëlings om geliefde te begrawe is verby. Kom gesels met ons vriendelike en professionele span. Skakel of WhatsApp Elise by 072-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of skakel die kantoor by 044-279-1026. Elijah Begrafenisdienste, ons verseker volkome gemoedsrus.